juist om. Nu dat het tot senatie in de greep krijgt te komen van anarchisten en bolsjewistische elementen. Op grond het volk. Voor ontwijdiging en eis de straf het adellijke hand van onze minister-president Colijn. Wij vertrouwen in God en staat. Mogen de Heer ons voeden voor den bijzonder.